Jeles, maandag uitgesit. Jeles, maandag uitgesit. Uitgesit. Uitgesit. Uitgesit. Hier gaan

0: De man is allemaal weer eens verkeerd. Is er nou?
1: Wow, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha.
0: Vanavond gaan ons groot.

Chanukha. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, on een bijmals in die ontbaan.

0: Bekeer jezelf weer van die flik Grease.
1: Hoor je, dit was al een goeie flik geweest.
0: Baie goeie musical geweest daar.
2: Hulle het self in die hoorschool, toe ek in die hoorschool was, het hulle het ons verhoog optrede, hoe is hulle parody gehad? Is in geval van de leiding niet toe Grease? Ja, in ieder geval.
1: Maar ek neem, jy het ook sang deel daan gehad.
2: Natuurlijk, het is ook een musical. Maar neem ik geen Grease nie. Maar... Verjaarsdag vandag, vandag verjaar Antonie Edwards, Lismarie Boyse en Franzel Dorfling is nou pel op my Facebook, as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag, en my Pieter, wie verjaar vandag by jou?
1: Weet jy, by my Facebook vriend, Dale Goosen.
2: Dale Goosen?
1: Dale Goosen.
2: Hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 of 4 jaar.
2: So hy en baie oud.
1: Man, amper

0: Lekker geweest daar vir jou van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quattro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou, wat die, Audi?
1: Ja, Audi.
0: Audi Quattro.
1: Mooi man.
0: Dit is vandag een vertaalde rekening nummer die duet thema vandag op 19 April 1986. Het is Nederlandse groep Band Zonder Naam, ken jy hulle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dus in 2 dae terug, maar in jaar 2007 het hulle hun laaste optrede gehou. So hulle het van 66 tot my 2007 het hulle opgetree. Dit is baie jare.
1: Dit is jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: De finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Plat, Jan Tuip, Jack Veerman en ja, dis is die band gewees.
1: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 April 86 en hulle weer gehad het links hoor.

0: Nou ja, allemaal kennen die Waltzing Maria, nee?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria. Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo. Ik was er na jaren.
1: Ja.
0: 1990. Toen wordt er opdracht gegeven weer van die Atelierse kant af, zoals bij Annelieke is van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij wordt opgenomen door de Portugees, geboren in Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: Een dame geboren, Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit gesing dan later, dat is niet te klaar zijn.
1: Ja.
0: Nee? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gesing bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat een beetje voor mij. En elke keer wat ik zing, maak ik een video van.
1: Hoe?
0: En zo tussen twee songs, toen kwam ik bij dit voor mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Met zo'n porrige zaak zit.
1: Ja.
0: Voor me, kijk om ze, mij donder. Mijn als een boetie.
1: Mij
0: magisch. Hij zegt, al die video's van mij al aan het stier.
1: Ja, mij magisch.
0: Zo, Manny is gehoord, en Janita Tlaasen, Janita Tlaasen. Het in die 90's het hulle die liedje in Afrikaans opgenomen in opdracht van die opname atelier, en, of die plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toen denk ik zo, feestijdse wijsie.
1: Oh well, ja.
0: Dus ik mag zeggen, is Waltzing Maria en nu Waltzing Matilda. En imagine, feestijdse wijsie.
1: Spotje in mij.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7 uur en kuier saam met my en Hanrie op iets van als lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkad Radio saam met legendaris Janie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by die kantoor en wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Janie hier op Ramkad Radio op NCU.0. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Ja, ja, Jannie, vandag donderdag 18 juni, jy luister steeds na Ramkat Radio, net hier vanuit, rechtstreeks vanuit Jagdkamp Pap & Grill hier in Huisdroom. Nou, vandag, donderdag 18 juni, hierdie klink vir my, ek weet nie, ek kan nou probeer uitwerk wat het mooi beteken. Volhoubare gastronomie dag.
1: Gesonde oopeluif.
0: Ek het al sal die idee gehad, maar het beteken seker iets anders. Ek het probeer op Google kyk, maar ek kon nie regte antwoord kry.
1: Moenie jouself toe dinges nie.
0: Dan die volgende ene is werk haatspraak tee dag.
2: Ok, ook nou, vandag.
0: Ook alles vandag. Nou weet jy, ek dink op die oomblik hier by ons is die bykie nogal een moeilike ene, hè? Haatspraak, werk, haatspraak, tee dag, op die ernstige noot. Nou. Dan die derde een vandag is paniekdag. Ook een vreemde ene. Nou,
1: ek dink maar die eerste een sal die tyd hier nogal sing maak. Ja.
0: Paniekdag. Nou, dus ja, ek kan nou twee kante toe gaan. Die een is nou regtig om om aan ja, die een is nou regtig om paniekerig te raak. En die andere kant is om nou jou paniek rustig te vat en het te verwerk. Of jou self te sê, ek gaan nou nie paniekerig raak nie. Dan vrijdag, morgen, 19 juni, internationale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik situasies. Dit is toch een ding wat lelik gebeur, nee. Dan ook slenterdag. Nou, dit beteken
1: casual.
0: Casual, maar nie soos in kleren draag. Vat die hele dag net casual. Casual.
1: Casual, ook is een nieuwe woord. Casual,
0: is dit nie mooi nie?
1: Lekker woord.
0: Ja. Saterdag 20 juni, Wereld Vluchtelingsdag. Jannie, nou, weet jy wat is jongel? Jongel, as iemand jongel. Ek het nou self eers vandag.
1: Is een jonkel jodel of wat? Een jonkel jodel.
0: Juggling.
1: Huh? Juggling.
0: Juggling.
1: Okay, jongel, ja. Afrikaans, my genichting weet
0: ja, nie. Jongel, ek het nou self dit geleer. So vandag is ook jongeldag.
1: Nie vandag nie.
0: Ja, ek bedoel ons saterdag. Dan is het sondag 21 juni, internationale dag van die viering van songtoestand. Nou ja, ek meen, die 21ste juni is waar die sonne weer begin omdraai, nee. So, kan jy glo?
1: Is die langste aand en die kortste dag?
0: Exactly.
1: Nee.
0: Dit is so ons met die aand gebruik hoor.
1: Ja, ja, ja. Ons gaan braai.
0: Nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai.
0: En dan ook sondag 21 juni, een ding wat ek nie gaan probeer nie, wat ek myself knoop, is yoga dag.
1: O, nee.
0: Ja. Hoor die maandag, Janie, is een interessante ene. Hulle noem die dom ou ding dag. Nou, ek verstaan nie mooi nie, dom ou ding dag. Maar, soos ek nou daar op weer opgelees het, lyk nou af, dit is nou, jy doen dom goed, jy mag dom goed doen. En is vooral verwys het na die manne.
1: Hy sies man.
0: Ek sê jou, ja, dom ou ding dag. Ek hoop die vrouwens luister, maar allemaal maandag vir hulle man sê, jou ou dom ding.
1: Wel, hy mag maandag.
0: Ja.
1: Hy mag maandag.
0: Ja, hy mag.
1: Ja.
0: Goed, dinsdag 23 juni, weduwee dag. Woensdag 24 juni is vrouwe in diplomatie dag. En, ja, woensdag moest maar uitkyk, vreemde, vleende, voorwerpe dag.
1: Dit nou kopie verpiering.
0: Ja, ek denk beide.
1: Oeh, dit is ook okay.
0: Ja. So, dit is jou dag van die internationale dag van die week tot volgende woensdag. Ons vat hom weer donderdag verder op ramkatradio.co.za.
3: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
4: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Hallo julle, DJ Touch is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Geef je Elton Johnson met Dua Lipa, die Knauw Remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kort op de Cold Heart geweest, de halfje van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Is er al nou, half 7 en ik heb een krank zelfs niet zo voor 5 en ik heb nog niet weer gereplied. Ik denk dat ik bij die werk nog zo. Ik heb het nog gelezen en nog niet weer gelezen. Niet zo. Ik denk dat ik bij die werk nog op Parijs. Zo, is het niet genees gekregen als algemene muziek tot vanavond 7 uur toe?
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op een keer vanavond ook, want jij luistert al die pad van Kempton Park af, wat ook vanavond heel zo is, is samen luister. Ons luister nog van gaan af. Mooie muziek vanavond, jullie twee. Baie dankie vir jou. Pieter, wat gaan jou met die show? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker geweest.
0: En amper een challenge om iets weer te krijgen.
1: Om so bykie, soos ek begin gesê het, iets te krijgen wat so bykie onbekende sangers op te krijgen. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te krijgen wat nie baie bekend geraak het nie. Wat saam met iemand baie bekend de weet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is succes?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: Dus so, welkom vir hulle, dis om ander te handelen en Jaco van der Rooy en enske ouma ook vir vanavond saamkeier. Op die goeie medische donderdag 5 tot 7, al die pad van die jachtkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed emotions, onthou jy hulle.
1: Ja.
0: Is ook een doeit.
1: Ook een doeit.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nuut op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: As hy, dit was Vicky Leandros met Come With Me. So ek het so lekker wakker enetjie ingesit, net so die mense weer bietjie aan die gang te kry, nie?
1: Ja. Sê, dit klink daarom, sy klink, sing van die abattoir, die slagpale.
0: Ja, kom saam met my, ek vat jou slagpale toe. Eina, maar nie te min. Kom ons luister net hierna, na teens Jordaan, soos bloed. Ja, daar is een story aan verbonden met hierdie soos bloed. Maandag aand net na 10, wat nou voorbij is, roep al nie my, kom help! Ek toch nog, wat die hel gaat nou aan, het sy gepal of wat? Wat is dat, is die badkamer bebloed. Haar neus het beginne bloei. En het, dit drip nie, dit loop.
1: En,
0: ja, en ek gee net toiletpapier aan en alles, en ek bekijk hierdie story so, ek sê, dat is nie vir my nie, ek gaan maak vir Jaco wakker, ek sê, kom, help gegooi so, ek weet nou nie, hoe moet ek nou maak nie, want dit is nou vir my bietjie door mekaar spul met hierdie klomp bloed hier so, en ek is nie baie lief vir bloed nie, ek het genoeg bloed in my lewe gesien, maar nie te min, ons laad het daar, en, nou ja, toe het hy een blok ijs gaan haal, en het hier achter haar nek gesit, en toiletpap,
1: ijspak.
0: En, toiletpapier opgerol en in haar neus ingedruk en gesê, nou sit maar hier op die toilet en wacht, laat het ophou bloei. Nou ja, intussen maak ons maar net bietjie skoon en het was die bloed weg en so aan, veer af en maak mooi skoon weer en so aan. Jy het ontrent wat 15 minuten gesit?
1: Nee, was een half uur wat ek die nou so moest sit.
0: Ja, half uur. En nou ja, toe dit nou maar opgehou en
1: gelukkig.
0: Ja, anders toe het hy, hy is my gesê, pa, as het nie ophou nie, nou hospitaal toe. Sê, goeie, ja, oké, okay, dis all right.
1: Ja, en toe besluit André net daar en dan, dis dan weer tyd dat ek en Jakke moet gaan bloedskenkie volgende dag, want ons het gereeld geskenk, maar ons het seker 2 jaar terug, meer as 2 jaar terug laas geskenk. En ons gaan toe nou dinsdag bloedskenk toe. Nou, die ironie van die saak is, ek kon skenk, maar hy kon nie. Sy bloeddruk was te hoog, en sy eister was te hoog, want met hierdie dinge van ons werkers wat in die thuislande is, het hy te veel stress en so aan. En ja, toe kon hy nie skenk nie, toe kry ek so outsize baiekie, maar ek sal julle sê, hy is lekker warm, sê Jaco. Hy is omtrent 5X, nou dis is een Afrikaanse 5X, nie een Chinese 5X nie, maar dis van hierdie sachte vleesie materiaal, so lekker baiekie met van hierdie sakke wat so aan weerskante van jou pens oop is en jou hande kan indruk, en hy is lang, ek dink hy is oor Jaco's gebouwde, en Jaco's langer as ek, so, ja, toe sy maak, kan ek maar die baiekie kry. Nou ja, toe kry hy nou maar die baiekie, en hy het hom elke aand aan, hy het hom saam Pretoria toe, ja, kon dan in Pretoria, as is warm, dit is hier, waar jy gaan ook warm kry. So, ja, dan is ook ander mense, het hom ook gaan warm maak, maar ons gaan nie daarop ingaan.
0: Nee, ons praat nie daarvan op hierdie stadium nie.
1: Ja, so, ja, dit is toen die uiteinde van die saak, maar ek het rarig geskrik, want op een kol toe loop die bloed nog om my keel ook af. Nou ja, dit was nie baie aangenaam nie, ek het my gaai afgeskrik toe ek sien, maar skielik word ek naar van bloed. En ja, maar gelukkig het dit nie weer gebeur nie. Dit het een rikkie terug, is een aand net voor ek uitgesaad, het my neus ook een bietjie gebloei, maar dit het dan gestop gekry, maar joe, maandag aand was baie erg. Ja, ok, kom ons luister dan.
0: Ja, maar jy sien, as jy my stem hoor, dan stijg haar bloeddruk. moeilikheid.
1: Maar gelukkig, my bloeddruk was reg, en my eister, en al die goeders was reg, toe my dit gat het, dinsdag daar by die bloedbank.
0: En dan so, na, soos bloed, Cowboy, baie goeie vriend van ons, met meer en meer, West, woman, beautiful woman, en dan, onze oom Wolfie Visser, wat nie meer saam met ons is nie, met een lekker ou Jan, net hier op Ramkat Radio.
2: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie, waar ons nie sag kook nie, en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in, elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending, en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30. So dis 2.5 ure se goue treffers, en dan op Sondag om 3:00 tot 5:00 vermaak ek julle met 'n bietjie rustiger muziek, die program is dan Sondag Uitspan. Op Woensdag vanaf 3:00 tot 5:00 sal die uitsendings wissel van my uit die argief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

Sy hartelike goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, ek hoop julle gaan vanmiddag sy program geniet, dit is tyd vir treffers, gouwe treffers, wat ons elke vrijdagmiddag om 3 uur tot 5:30 vir julle bring, en ja, vandag sy speelhuis is my opgestel dier Piet Venter, daar van Ivers in Pretoria, ek weet ek krij dit elke keer verkeerd, as ek die plek sê, betek hier is dit, sê ek, Centurion, dan is het verkeerd. Ek dink dit is, wat is die plek? Olympia, dit is Judy wat daar bly. Olympia, of so iets. En dan Piet is in, ach my wereld is op die tippie van my tong, maar in elk geval. Ek geloof, hy gaan dit geniet vanmiddag. En die program en julle allemaal gaan sy program geniet. Ek het so 2 of 3 van my eie liedjies ingesit. Eerstens, net om een tribute vir Bonnie Tyler te doen, het ek 2 van haar liedjies ingesit. En ja, dan het ek weer een ander request gekry vir Power of Love van Jennifer Rush. So ek gaan hom ook insit. En dan hier en daar is daar een van my liedjies. Maar verder is die rest is Piet. So as het goed is, dan is het ek wat besluit het om het op te sit. As het nie goed is nie, dan is het hy wat slechte smaak in muziek het. Ok, ons gaan dit op die wat noem ons het gegevens gaan mens dit judge. Ek begin dier Bonnie Tyler. Nou ja, sy was al baie jare wat ons haar speel en ek het haar altyd genoem wanneer ek haar aankondig die vrouwelike Rod Stewart. Ja, sy, en vir hom sê ek ook altyd die manlike Bonnie Tyler. Hulle het al twee die lekker rasper stemme. Bonnie Tyler was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen. Dit is in Wallis. Sy en haar 3 sisters en 2 broers het in een 4-slaapkamer municipale huis groot geword met een pa wat op die koolmyne gewerk het en haar ma was een huisvrou. Hulle was een diep christelike familie en het, sy het as kind in die kerkkoor beginne optree waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in die kruidenierswarewinkel en toe sy 60 tweede plek behaal. In een sangcompetitie stig sy haar eerste, haar eie groep saam met een paar schoolmaats en die groep is Imagination. Toe sy ook sommer haar naam verander na Shireen Davis om te verhoed dat sy verwar word met die Mary Hopkins wat ook in daar die dag beroemd was. In juli 1973 is Tyler getrouwd met Robert Sullivan, eiendomsontwikkelaar en giro deelnemer aan die Olympiese Spele van 1972. Hulle het geen kinders gehad nie, Tyler het een miskraam gehad toe sy 39 jaar oud was. Vanaf 1988 het Tyler en haar man een huis met 5 slaapkamers in Albufeira in die Algarve, suidelike Portugal besit. Sy het in die laat 1970s een van haar albums daar opgeneem en die echtpaar het een groot deel van die jaar daar deurgebring. In 2005 is Tyler in die Algarve verfilm vir die Poolse vermakelijkheidsprogram Zazize Gwaast. Dit beteken maar net sterre se toevlugsoord, waar die huise van akteurs en musikante tentoongestel het. Tyler en Sullivan het in eiendom belê. Volgens 'n onderhoud in 1999 het hulle landbougrond in Portugal en Nieu-Zeeland, 22 huise in Berkshire en dit is in Londen, en 65 stalle wat perde woonplekke en versorgings bied. Onderhoud in 2013 het sy verklaar dat die plaas in Nieu-Zeeland 12 jaar nadat hulle die grond gekoop het in 'n suiwelplaas omskep is en dat sy en Sullivan ook
steengroef besit. Op 6 Mei 2026 het Tyler Noordchirurgie in Faro, Portugal ondergaan waar sy gewoon het. En ja, om een geperforeerde darm te behandel en sy in die medisch geïnduceerde coma in die intensieve sorg eenheid geplaas is. Dokters probeer het om haar uit die coma te bring, het sy een hartstilstand gehad met wat hulle daarom suksesvol weer kon behandel en haar bygebring. Op 12 Mei het haar woordvoerder, dit is nou hierdie jaar, gesê dat sy ernstig siek maar stabiel was en dat haar dokters optimisties was oor haar volle herstel. Maar op 15 juni het Tyler uit haar medische geïnduceerde coma ontwaak, hoewel

As hy, Albert Hammond, Free Electric Band, jylle luister na een speelhuis wat dier Piet Venter aan my gestuur is, en ja, so jylle luister na sy muziek, en is min of meer diezelfde genreis en diezelfde era as wat die muziek wat ek normaalweg aanbied. So, is nie een groot aanpassing gewees nie, is net, ja. Ok, ons kom nou, waar is ons? Die Amerikaanse rockgroep wat in die laat 1960s tot vroeg in die 70er jare, CCR, of terwyl hulle is Creedence Clearwater Revival, in 1969 neem hulle deel aan die bekende Woodstock Festival, want met onder andere hulle heel eerste nummer 1 treffer in Engeland, en dit is Bad Moon Rising. Ten spuite daarvan dat hulle baie vrugbaar is met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972 tydens groot onder onsies tussen die orkeslede. Ja, van hulle gaan ons nou luister na Cottonfields, een van hulle groot treffers.

Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields. Ja, dit was toe ek hierdie program begin het. Wel, dit is ook my eerste uitsending daar in 2016. So hier ongeveer November daar rond, was hierdie my heel eerste inleidingsliekie, Cotton Fields. Dees daad ek vir Ray Conniff, wat vir ons Memories Are Made of This speel. Maar daai was my heel eerste ene gewees. Ok, ons kom by die goggetjies. Die Beatles, of is hulle miskryers, ek weet nie, was een Engelse rockgroep van 1960 in die Liverpool gevorm met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Hulle word wyd beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. Hulle doen vandag vir ons een groot treffer, twee van hulle groot is Rug aan Rug, en ons luister na die Beatles. Die eerste ene is Let It Be, en dan die tweede ene, geskryf deur Paul McCartney, is Hey Jude, al twee van die Beatles.

Vanity Fair, dit was al twee die liedjes wat hulle daar vir ons gebring het, was in 1969 opnames. Hierdie Hitch and a Ride, ek wonder hoeveel van ons wat luister het dit praktisch toegepas, wat ons wel verplig was. Ek weet, daar het ek self ook nie verby een hiker gerei nie. As ek gerei het en had een ou gestaan in hike, stop, tel hom op en gaan, drop hom op die volgende, jy was veilig, jy kon het gedoen het. Dees daar stop ek nie vir een nie. Daar is te veel stories wat rondgaan, daar is te veel dinge wat verander het. Ongelukkig, he? Is dit nie een groot ongeluk daar nie. Ok, ons Amie ons het elke naweek, het ek die van Pretoria na Welkom, van Welkom na Pretoria, en wijse, het ons elke naweek huis toegekom. Die volgende op die draaitafel, A Love Grows, Where My Rosemary Goes, is een gewilde liekie dier die Edison Lighthouse, van die album Two Heat Wonders, oorspronkelijk opgeneem dier Jefferson. Die solo het die eerste plek in die UK Singles Charts bereik op 31 januari 1970, waar het een totaal van 5 weke geblei het. Ons luister na Edison Lighthouse en die liedjie is Love Grows Where My Rosemary Goes.

Four Jacks in a Jail, Master Jack, 1968. Die Seekers is volgende, hulle het min of meer die selfde, wel, wat sal my sê, genre, nee, style, as wat hierdie Four Jacks in a Jail, die Seekers en Four Jacks in a Jail, ook die een dame met die klomp mans, en dan het hulle ook die 12 snaar gitaar inleiding, en ja, so hulle is baie ooreenkomste. Hulle is oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle is baie gewild van 1960s met hulle bekendste bate, soos mense haar maar kan noem, en dit is natuurlijk Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy op kontrabas en koor, Keith Potke op 12 string gitaar en banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ons luister na die Seekers en die liedjie wat hulle vir ons doen, I Will Never Find Another You, 1964.

Lowo, I love you to want me, and Good Vibrations, een liedjie van die Amerikaanse rockgroep The Beach Boys, gecomponeer door Brian Wilson, met lirieke door Mike Love. Die solo, wat op 10 Oktober 1966 uitgereik is, was een onmiddellike kritische en commerciële treffer, met een toppunt van rekordkaarte in verskeie lande, waaronder die VSA en die Verenigde Koninkryk. Goeie vibrasies, Good Vibrations, het later alom bekendheid verwerf as een van die beste en belangrikste werke uit die rock era. Ons luister na die Beach Boys en, ja, ek weet, is een wat Piet baie lief is voor, hierdie Good Vibrations van die Beach Boys. Ek kom hier.

0: Een van hom, nie voor hom nie, nie na hom nie, sê ek elke keer as ek Elvis hoor. En dit is waar, dit is regtige feit. Die Hollies is volgende op die draaitafel. Jennifer Eccles, enkelsnit van die Hollies uit 1968. Die liedjie is geskryf deur lede van die groep met hulle insette van hulle vrouens. En die titel is een kombinatie van die vrouense name. Ellen Clark se vrou Jennifer, nie Belsted, en Graham Nash se vrou Rose, en haar noens van was Eccles. So, toe kom hulle op Jennifer Eccles, wat een akelige sproete gehad het. Verskyn ook in die liedjie Lily the Pink van Scaffold. Die verwysing is een grap, aangesien Graham Nash in 1968 die Hollies verlaat het, achtergrond koor sing het. Nash was van 1964 tot 66 was hy met Rose Eccles getrouwd. Ons luister The Hollies, Jennifer Eccles. I love Jennifer Eccles, 1968.
1: Thank you.
2: What's next?
3: Thank you.
1: Thank you.
2: Oh! Thank you.
1: Thank you. Thank you. Okay. We wrote.
3: Can anyone whistle? Can you?
1: Oh, okay.
3: Okay.
1: So you can. Right. So we're gonna go. Here we go, kid.
2: One, two, three, four.

Hooray for Hazel, ek het vergeet om te sê dat Jannie, Christo du Plessis van Radio Eendrag, hy het uiteindelik is sy wifi uitgesort en ek dink hy is terug vanavond met sy gooi milies op Radio Eendrag en dit is om 7 uur tot 8 uur, so wees seker om daar na te luister, lekker boermuziek, voete jik, sê hy altyd. En dan morgenmiddag om 12 uur doen hulle die potgooi van die spesifieke program wat vanavond uitgesaai word. Ok, die heel laaste liedjie, Jam Up in Jerry Tide, Tommy Rowe, bye.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Dat is weer. Goeienaand, Ramke Radio, .7.0 op vrijdagavond, dat is 6:30. Laat je dier beweeg.
3: Ik get 6 jongens geslukt. Een check in lang gedrukt. En kijk je wegen van bij numbers wat jouw biscuits kan.
2: Jee, terwijl jouw biscuits kan. Ik kan jou zien, ik kan jou zien, ik kan jou zien hoe dans je daar samen met Justin Vega en Early B. Welkom, welkom op Ramke Radio. Mijn naam is Rudolf Goos en het is mijn absolute eer en een plezier om jou vanavond gezelschap te helpen die vrijdagavond lekker cool aand. Maar you know what? We're gonna make it hot, hot, hot. We vanavond het een baie lekker week gehad. Hoop jou dicht het beweeg en dat je vanavond je oren kan aan het zak. Dus vrijdag draai de volume top, top, top op 066-032-3973. Alle gewoonte was allemaal vir mekaar. Hallo sê, lekkere WhatsApp op een versoekie neerstuur. En moet nie vergeet nie, 6:30 is grappie tyd hier op Ramke Radio, as jy jou vrienden en familie wil uitnooi, stuur van een WhatsApp en sê net. Nee, moet nie vir hulle sê, het is 6 jykers geslik. Sê net vir hulle 066-032-3973 of skakel nou in op Ramke Radio .7.0 wereldwijd tussen 6:30. En ja, weet jy wat, tussen 6:30 gaan ons vanavond lekker saam jou keier en 6:30 vanavond is grappie tyd oorgemond op Ramke Radio, so as jy jou lachspierkies wil tikkel, moet jy gerus ingeskakel wees en dan ook vanavond 7:00 iets baie speciaal vanavond 7:00, so laat jou ore rechtop staan. Moet nie vergeet nie, by 7:00 kan ons hem die volume top draai, so as jy lekker system het, kry so lang die treble in die buis reg, want weet jy waar is het lekker, is het lekker. Goeie huistiekie, stiekie weer aan vanavond. Laat ons jou deeg bewees. Welkom op Ramke Radio. Kom ons val met een paar ou nommerkies in die huis, nee. Ek weet jylle sal hierdie like, nee. Net hier op Ramke Radio. .7.0

0: Nou, ek julle beloof, ons gaan nou met die legend homself praat, Casper WJ.
1: Goeienaand.
0: Sorry, jy het jouself nou, skiet toch, sê dit geweer, wie praat nou?
1: Casper WJ, huisam, die burgemeester van Gullies.
0: Casper,
1: dit
0: gaat goed bij jou, wat, lekker.
1: Ja, maar... op en wat is dit? Dit is een groot oomblik vir my, ek het gedink my geboorte is groot, maar hier is vir my most.
0: Hey, dis dit so'n groot oomblik vir ons, my oomaat. Goeienaand. En, ek wil net graag vir die luisteraars net sê, die ou wat nou op die lig praat, sy naam is Casper WJ, hy is saam en hy is die burgemeester van Gullies, en hy is die law en die man met die paaie oprol. Maar meer as dit is, hy die air-gitaar koning. Ek het altyd gesê van Suid-Afrika, maar ek wil my verstout om te sê, hierdie ou is die air-gitaar koning van die wereld. So weer eens, goeienaand en welkom, Casper WJ, hy is saam en...
1: Nee, maar baie dankie, is weer groot voorreg, maat. Ek wil net so vinnig vertel waar my air-gitaar begin het, is daar in die 80s, toe ek al hierdie ou houtrakette gehad.
0: Ja?
1: Wat ek so gemuniek het op, daar speel ek op ACDC. Nou, hierdie ou houtrakette is met die ou rakette, wat jy weet hoe so lekker het. Ja. Is meer raket is, want hy is meer snaar op die raket, is meer snaar op die gitaar is. Maar ek, ja, toen ek daar begin, en so het ek myself opgewerkt, dat ek vandag op Ramkat Radio is.
0: Hey, nee, my maat, nee, ek sal vir jou sê, jy is een man wat kan. Dan weet julle die rede, kom ek nou vanaand, dat is twee redes. Nou, my een is, dit is altyd lekker om met Casper te praat. So, ongeacht, as jy die geleentheid het, praat met die ou, hy is een legend. Maar ook saam met dit, hierdie ou, hy is een baie beskeie ou, en hy sal het nooit sê omself nie, maar hy is eindelijk wereldwijd bekend. Hy is een groot celebrity wereldwijd as gevolg van sy video's wat hy op social media maak, sy air-gitaar video's. Der duisende mense volg hom en is honger en kyk altyd uit van sy video. Nou wat gebeur het vanoggend? Baie interessante ding. Sê dit so 9:30 se kant nou, begin kry ons studio nommer WhatsApps en mense wat bel as wat die moer uitgaan. My persoonlike nommer begin lei ook sommer hier mense uit Kraaifontein uit, mense wat ek nou ken begin WhatsApp. Maar jy sê, jong, het jy gesien wat aangaan op Casper WJ, hy saam in sy TikTok, die air-gitaar koning? Ek sê nie, wat weet ek nou? Ek weet pas nie wat daar aangaan nie. Hulle sê my om maat, jy moet op kyk wat daar aangaan nie. Casper, my ou vriend, wat het jy vandag gedoen?
1: My ou maat, kom ek sê nou vir jou, ek wil nou, is jammer, ek kan nou nie die mense achter die skerms vat nie, maar ek het in samenwerking, want ek spreek die naam so moeilik uit, om daar soos hy ach en die ding, die halte muziek, het ons was nou saam gespan, vanuit daar is het,
0: ja?
1: Om het ding saam te stel, man van voor die hoenderhok tot onder een kokerboom, om iets saam te stel met een mooie liedje, wat vrygestel is door halte muziek. En dit was, ek voel, oké, daar is so min succes in my leven geweest, maar ek denk, dat is die grootste succes wat ek al die wel gehad het. Maar nou ja, toen ek een muziekvideo saamgestel, en ek het nog staan, sieke 14 keer gekeken, weet jy hoeveel keer jy hem gekeken het die. Maar nou ja, toen ek nou vandag, ek het laatst gekeken by 400 views, ek weet nie hoe laat nou is. Nou ja, dit is ek.
0: So ek wil nou vir jou sê, as jy op TikTok is, nou, na hierdie program, gaan jy, en jy loop volg, een jong man met die naam van Casper WJ, hy saam, en jy sal hom nie mis nie, jy sal hom dadelijk sien, en sê, air guitar koning, ek wil jou aanmoedig, jy wil dit nie mis nie. Nou weet jy wat ou Casper, jy praat nou so, toe die mense nou van my land weet nou, van wat jy en Halter gedoen het, toe gaan kyk ek het nou, ek het al die video so baie gekyk op jou TikTok account, hulle het my later geban, hulle het gedink, ek is een stalker.
1: Ja nie, ek het so een boodskap gekry, so een driehoek met een uitreekteken, toe sê, daar is manne wat, leek my, afdwaal van hulle, abbe sê ek hulle, ek wil nie, wacht, ek wil nie op, ek is op die lucht, nie die mens wat leek hulle, like eerlijk net vir my. Nee, ek is oorweldig, hoe sê ek mees, het is my iets, kijk, ek speel met die air-gitaar, en wat is die sanger, wat is die naam op die lucht, en nie, hy sê, hy kom na Makkeland toe, en as die blom is, as die blomme bonus, nou wat ek toch vir jou sê, as ek die air-gitaar speel en daar snaar op hom, dat is die snare een bonus. Zo, met snare of zonder snare, ik gooi voor hem. En ik geniet het. Weet je wat, Rudolf? Ik geniet het niet. Ik word niet eens naar buiten wil. Op die onder geniet ik het zo. De smaak weer staan als een palmboom hier in de Makulat uit wat te hoog staat in die zon.
0: Lekker.
1: Ik geniet het ook niet hartstikke maar.
0: Kasper, nou, ek wil nou graag vir jou vra. Weet jy, en die mense wat het nog nie gesien het, ek wil weer eens sê, gaan op TikTok en dan gaan jou Kasper WJ, gaan volg hom, man, volg hom, subscribe, doen wat ek ook al moet doen, maar gaan kyk hierdie song. Dis een liedjie wat Kasper en Halter in een collaborative ding gedoen het. So Kasper is nie sommer hier, jy nie, want ek weet dat Halter is een muzikant of een artist, wil ek amper sê, wat nie sommer saam met enige iemand operate. Nee, ek dink dis die heel eerste keer wat Halter een collaboration, wat ek van weet gedoen het, nog geen collaboration voor dit gedoen nie, en daar is al baie van Halterse muziek uit. So Kasper, daar is obviously hoe denke en standaarde wat Halter muziek aan jou koppel en wat jy doen. So dit is een groot compliment vir ou. Vertel ons een bykie, wie het die video gemaakt, hoe is het gemaakt, wat het achter die skerms gebeur?
1: Ja, ek wil nou ver wegvat, ek wil van Johan Kool, daar van Kraaibak, hy word ook haar genoem in die liedjie.
0: Ja?
1: Want ek wil vir hom dankie sê. Die borg, die gitaar het hy geborg. Dan die gitaar was so 3000 rand, maar ek weet nie, hy praat nie altyd die waarde, maar ek geniet hom. Hy het vir my 2 snaren stuur, ek het die hele snaar by gesit, en ek nog net meer kracht van die gitaar, kijk. En dan wil ek my dochter natuurlijk, kijk, sê nou die

Naam, na de Rudolf is morgen in Charmijn van Kruifontein. En ik groet ook al die katten op die wal, en die ganzen en die dam. Ja, nee, wat vandaan zit weer een lekker koudje bij ons in Kruifontein weer. Loop nou lekker met een kopje koffie wat daaronder zit. Goed, ik het zeker nou zo een half uur terug. Plus minus een half uur terug bij de huis gekom, van die werk af. Dat ik niet eens online gegaan naar jullie te luisteren. Ach man, dat is om te lekker muziek wat jullie spelen met. Maak een mens hart zo lekker warm op zo'n koude aand. Onze voeten wat lekker jik van die muziek wat jullie spelen. Maak het moeilijk dat hij ook kan stilzit. Maar nou ja, en dat is wel ook nog maar morgen. Een spanning van morgen is een groot rugbywedstrijd hier. Springbokken teen Engeland. Ja nee, wat ik geloof op en vertrouw. Rassie's keuzes wat hij gemaakt het is recht. En naar die bokke, goed, hulle gaat nou lekker roosblare koude aan die ander kant. Had ons maar een lekker telling gaan op, maar die mannen moet nou net die op hulle lauwere gaan rus. En denk jammer dat hulle die vorige twee games gewen het, dat dit nou makkelijk gaan wees nou nie. Het gaan een bietjie van een tie game wees, maar ons gaan uitkom daar so, ons gaan uitkom. Hulle moet net mooi koppe en mooi spelen goed en streng discipline handhaaf op die veld. En nie onnodige foute te maak nie. Rudolf, lekker aan vir julle, speel maar lekker hy muziek man. En laat die boere muziek loop so stroop asseblief man. Lekker aan vir julle in die kant.

0: Rudolf, naamtje, naamtje. Goed te vrouw lichaam zo wie dan. Ja, net om zo'n pijn aanvulling te maken bij Kasper. Voor de gitaar wat ik voor hem gegeerd of geschenkerd. Ja, dat is recht, dat is waar, want ik zei maar. Dat zou niet net ik wat de aandeel gehad had om een gitaar tot de hand te krijgen. DJ Toy was die hoofdman geweest, hij in die stel. Ik had gereden van Kruijbak af tot de ABD. Stellenbos af het. En de lid van Gabarov die gegaan naar Makolan toe. En toen heb ik de gitaar tot daar gevat. En toen is Stellen Toy om je de afnaar verder gevat tot een guys. Zo, die gitaar moet gespeeld worden. Ik kan niet stellen, hij heeft een lang pad gelopen tot daar. En toen met goed te vallen gaan zo bij dan. Bye.
1: Was wil Jan Kool? Je ziet. Dit wat een klomp mensen. Een klomp mensen om een legend. Een legend en een celebrity te maken. Bye bye, dank jullie ons voor die gitaar. Ze rij en ze aan elkaar zit. Want vandaag heet ons voor die eergitaar koning.

is die legendarische blauwe kind door Staan 4 Vibes. Staan 4 Vibes gaan volgelijk les op YouTube. Baie, baie talentvolle kunstenaar en ondersteun nou man, hy is een groot chom van Amkad Radio en ek, al weet jy, maar sla is lekker.

Dermot Kennedy op Ramka Radio met Funeral. Aangevraagd door mijn broer Gert Goosen naar de Pan aan Ierland. De broer is lekker om van jou te horen. Lekker man, lekker. Krijg nou een boodschapje van Carl Wiegert. Carl Wiegert, jullie net gehoor. JP Dubbenaard van groeten gestuur. Hij sê hierso, hi Arnolf, groeten aan allemaal. As een mens home alone is, dan maak je skaapsterkjes. Jou stuur met die prachtigste foto van die lekkerste skaapsterkjes. Ek dink myself, my ou vriend. Jy moet nie dit aan my doen nie. Maar is lekker, ek like dit. Carl Wiegert sê, Kasper WJ, ek wil net vir jou sê, as jy rarig wil hê die video van jou wat jy vandag bekend gestel het, moet miljoen views kry, moet jy net 'n blou bultrui aantrek.

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien in jouw gezicht.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ja, kom ons gaan huis toe.